een rentier, ik heb je tiet naar het vreugdstukte. Zo gegen tijd, doe ik wat voor mijn zuckerlijn. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak, allie, allie.

toe back. Mijn vrouw is dus mijn nette dieren. Bloot tobaksqual mag ze niet gieren. Wat eert haar duld en zegt ze grot. Smeuk boeten alle bibbenkop. Nu mag ik eerst een vijftein dan. Dat trekt mij duld naar boeten hen. Ik haal mijn rooktuch uit een frak. Het smeuk eerst mal een bibbenkop.